0: A manier, waar is die kar se papiere?
1: En voy, kom hulle maar kokolo, man.
0: Jong, dit lyk na gesteelde kar.
1: Unini ngutjela, kusikinza lento.
0: Wag, wag, bietjie, jong. Meneer van der Merwe,